0: Hey. Goedenavond. Goedenavond.
1: Hey. Kom voor een feestje.
2: Een feestje.
1: Ja?
2: Wat voor feestje denk je dat dit is dan?
1: Gewoon een gezellig feestje. Drank.
2: Nee.
0: Geen feest voor jou van.
1: Ja. Kom op.
2: Nee.
1: Wil gewoon woozy worden.
2: Kijk, daar kunnen we wel bij.
1: Ja? Ja.